dat je weg, hoe je dat hoe nu schlug, dat je naar wat lekker van wat daar moest staan. Fala-chi, fala-chi, e das ira, chodas-hi, fala-di-li, as-i-gas-hi, ol-go-cha. Ha-me-kri, dat-chi-lug, ui-da-de-hoi-ni-chlug, dat-chi-ha-lo-lek-num-pa-ma-ta-mus-sa. Fala-chi, fala-chi, e das ira, chodas-hi, fala-di-li, as-i-gas-hi, ol-go-cha.